0: Good morning, Goofy. My name is Tema. Away, my sugar.
1: Vier jij jouw verjaarsdag of je huwelijksherdenking? En wil jij hé dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weer tot 079-468-5183.
2: FM is where it all begins.
3: Van de toebroekjes.
4: Stay tuned to Coffee FM 97.2, where it all began.